0: de dag nooit voorbij.
1: Van Bob van Dolde. Door de Grandmaster, ze framfuren, jij haar een drum. Ken hartje dat? Alarmina.